wijken, Kiki Mickey. Prima Olly in alles wijken, Kiki Mickey. Ja, moet doen met Olly her, Kiki Mickey. Olly min en mij bel, Kiki Mickey. Kijk zij uwe lijken, Kiki Mickey. Rat al bon om kijken, Kiki Mickey. Ja, goeie wiesma zat als alle, Kiki Mickey.